Jeruzalem hele jaren te wachten liet ik. Jeruzalem jaren te, Jeruzalem hele te, Jeruzalem hele jaren te wachten liet ik te. Jeruzalem niet tot op volle is met te. Wat een boy zag hier al hoe je niet te. Zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij,

Hier herrijzen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

0: le giuste, ho visto London, America, or Roosevelt. Die wat van je tijd, kunnen als je het aans, met al dat sieben, dan ben ik het wel.
1: Kötelező lesz a város, de is tudod majd, kicsinek néz már, ha figyel.

daar nog een stukje ahoy. Doet je goed reek die wat, leg je een papiertje nacht. Malami chip chup, die en oi aan nu uge. Men moet als je kippen waar is te geleek. Maar het terecht niet met uge.

0: pénzt hoz a házhoz az államsorsjegy. Ára három pengő.
1: Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.